0: When I spent the summer on you.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Mijn vrouw is vrij, u nederig dit verzoek verricht, omdat ik graag gerustgesteld wil zijn. Van de onzekerheid hoe het met mij afloopt, terwijl dag en nacht me moeft op de brein. Je moet met haar tijd voor het gerecht verschijnen, omdat ik de sporenweg niet goed heb bewaard. Een droeve ramp heb ik op me geweten, terwijl ik mijn plicht slechts even heb verzaakt. Ik smeek u bij voorbaat om gratie,

Ik doe mijn werk voor meer dan schamel weekloon. Mijn man is ook in dienst der maatschappij. Maar als het huis gezin zich telkens uitbreidt, dan komt het spook der armoede nabij. Als 14 monden dagelijks voedsel vragen, wanneer de zorg je moede ziel vermoord. Ben je verstuft, dan

nooit zal ik die droeve dag vergeten. Toen door mijn schuld, ja schuld, zo zegt de wet, die autobussen met levensblijde mensen door een daverende sneltrein werd verplet. Het doodsgegil zal ik altijd blijven horen. Dat gaat me nooit, nee nooit meer uit mijn hoofd. De zwaarste straf heb ik al reeds ontvangen. Gemoedsrust is voor altijd mij ontroofd.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: genieten. Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer 1,5 uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

techno. En meer. Wil je een doekje bij? Is alleen voor handen wassen. Is geen soep. Voel me niet goed. Sambal bij. Voor thuis. Voor thuis. Voor thuis. Amma sambal bij. Wil je nog kalender? Oh, weer voor één op. Voor thuis hoor. 1995. Sambal bij. Sam, sambal bij. Bye bye. Sambal bij.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de eind!

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon dat soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu €2,57. Voor diesel is dit €2,52. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: We zijn er.
2: Ja, we zijn er hoor.
1: En Joop moet horen waarom ik erop zit.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Oude director.
3: Gaap Jos.
1: Ja, Joop, dat ben jij. Je wist het nog niet, maar bij deze. In ieder geval was dat ook de mars die we hoorden aan het begin van het eerste uur van deze aflevering. Van Wij Wachten op de Dokter. Want we zijn er weer tot 12 uur met z'n drieën.
2: Peter Bakker.
3: Jan van Deunen.
1: Ik ben helemaal... Joop Veninga.
3: Ja, gezellig.
2: En wie ben ik?
1: Dat had hij al gezegd. Ja, ja je moet wel luisteren. Ja. Je hebt al twee van die oorwerpers op, maar dan moet je het
3: zo. Jan van Deunen.
2: Kijk, dat bedoel ik.
1: Kijk nou. Hey,
2: zo is het.
1: Nou, met z'n drieën gaan we u weer gezellig houden terwijl we wachten op de dokter. Ja, en mocht hij zeker. Of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen... Lekker blijven luisteren, want we hebben heel veel... Leuke gevarieerde plaatjes die wij draaien in blokjes van drie. Tenminste, wij vinden het leuke gevarieerde plaatjes. Top?
3: Ja, we hebben ook geen klachten gehoord, toch?
1: Nee, ook niet. Dus het zal wel goed zijn.
3: En u kunt altijd
2: een verzoekje indienen, tuurlijk.
1: Ja, verzoekjes kan altijd via de website www.flevoziekeomroep.nl.
3: Ja.
1: Dan krijgt u vanzelf zoiets van een app-achtig ding te zien. Die kunt u ook nog een keer op uw telefoon zetten.
3: Ja.
1: En dan kunt u ons altijd beluisteren.
3: Zeker.
1: He? Lekker in uw bedje liggen.
3: Het formulier dat je in moet vullen, dat stelt helemaal niks voor. Dat is heel makkelijk.
1: Ja, dus, Joop kan het zelf.
3: Het is 2 minuten gebeurd.
2: Joop kan het zelf.
3: Joop kan het ook. Ja.
1: En ik ook. Ja. Het is mij ook gelukt. Dus, hey, Henry Mancini en zijn orkest was dus als eerste in met Our Director. We gaan gauw verder met het volgende.
4: De opkikker van de maand.
1: En dat is Flaco Jiménez met NL is Yellow, No Hay Cerveza.
2: Of wel, in de hemel is geen bier.

0: Ja. Ze was nog niet uit de rode op, hoor.
1: Nou, dat geeft niet.
0: Ze was nog bezig.
1: Oei.
0: Dat was, ja, maar dat maakt niet uit, joh. Jawel. Dat was Britney Spears met Baby One More Time. En wat je nog een keer moest doen, dat gaan we niet vertellen. Singing in the Rain zat daarvoor. Gene Kelly en Debbie Reynolds. En
2: wie is One More Time? Hit Me One More Time, maar daar gingen we het niet over hebben.
3: Ja, nee, dat is waar. Maar je hoeft er niet alles te herhalen.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Nee, zullen we er even de vogeltjes onder zetten? Nee, dan. Want we zijn daar toch weer een grote. Hé, maar ik sta hier. Hier staat Gene Kelly, Debbie Reynolds en Donald.
2: O'Connor.
0: O'Connor. Ja. Dat staat er bij mij niet meer bij, namelijk. Ik denk, nee, jeetje, dat ben ik...
3: Als we rustig hebben, kunnen we dat vanmiddag ook doen.
2: Wat?
3: Dat werd hij nu gedraaid.
0: In het regen, in de regen zingen? Nee, joh.
3: Ik krijg geen regen vanmiddag.
0: Ach, wel.
2: Ja, denk je?
3: Ja.
2: Oké.
0: Hij zou gisteren in België bij Spa-Francorchamps, zou ook regen gevallen zijn.
3: Maar?
0: Op zondag. Maar geen regen gevallen.
3: Francorchamps verplaatst.
0: Ja, doen ze regelmatig niet al meer, heb ik wel eens door.
2: Ja.
0: Want dan zeggen ze, in het noorden van het land is de regen. En dan kijk je naar buiten, het regent.

0: Maar we zitten ook in het midden, hè? We horen overal bij.
1: Ja, dat is waar.
0: Daarom.
2: We kunnen maar even. Op, we kunnen er geen kant op. Nee.
1: Goed, we gaan nu weer gauw verder.
0: Ja,
1: hebben we al gezegd ook dat die upkicker van de maand, mag jij nog even zeggen?
0: Ja, dat weet ik uit mijn hoofd.
1: Ja, maar goed dan.
0: In de hemel is geen bier. Flaco Jiménez.
1: Ja, precies. Die horen we nog 2 weken, hè?
0: Want ja, dan en dan gaan we naar de volgende.
1: Dat is de maand. Ja. Die mag jij weer bedenken.
0: Mag ik hem bedenken?
1: Ja,
0: oh, wat leuk.
1: Ja, ja.
0: Nou.
1: Want ik was aan de beurt nu en Joop is al geweest en jij bent nu aan de beurt.
0: Nou, hartstikke fijn. Ga ik er even op broeden.
1: Ja. Niet te lang, hoor.
0: Nee, zeker niet.
1: We gaan even...
3: Kinotour van de...
1: Over het noorden van het land gesproken. We blijven in het noorden van het land met de Tinnitour of het motto, wat zeg je? We gaan van Groningen via Friesland naar Overijssel.
0: Wauw, dus dat is wel een leuk rit.
1: Is een leuk ritje?
0: Ja, is een leuk rit.
1: Ja. Delfzijl beginnen we. met de hele boel.
2: Verder kan het niet.
1: Nee, precies, zo is het. Nou, luister maar en daarna vertellen we er wat over. Toch?
2: Ja. Ben benieuwd. Dank je.

0: was voor mij een hele verrassing. Ze komt inderdaad uit Drenthe.
1: Ja, ja. Oh, dat wist je niet?
0: Nee. Oh. Ik dacht dat ze ergens anders vandaan kwam. Maar nee, ze komt inderdaad uit Drenthe. Ja. En bij jou al bij, zong ze.
1: Ja.
0: Miss Montreal.
1: Mooi
0: nummer. Het overstaan aan het. Daarvoor hadden we de kast. Ja, daartussenin zat een beetje een rotzooitje. Want ik had het verkeerde jingeltje erin gestart. Maar daar gaan we het verder niet over hebben.
2: Toch? Moet je die kast in het vervolg dicht laten.
1: Ja.
0: Ja, maar ze moesten er toch uit. Want anders konden ze niet zingen. In Nijedijen, maar dan in de studio uitvoering. Dat is nooit een hit geweest, maar ja, in Friesland wel. Want iedereen zong dat mee.
1: Ja.
0: En dat is toen hier een hit geweest. Bij die live optreden.
1: Oké. Okay.
0: En iedereen kon het letterlijk meezingen daar in Friesland.
1: In Nederland ook.
0: In Nederland naderhand ook.
1: Ja.
2: Maar hij had wel een heel mooi nummer, hè, Philip?
0: Is ook een heel mooi nummer. De hele boel uit Groningen. Widde Hoeske. Leutje Ulsda. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
2: Nou, Groningen ging je goed af.
0: Hè? Huh? Groningen wel.
2: De naam Groningen ging je goed af.
0: Grun. Ja, ik dacht dat het zo heette. De hele boel, daar zat toen als liedzanger volgens mij ene Edwin de Vries bij, die naderhand solo is gaan optreden. Heeft ook een heleboel leuke Groningse. Dat ik nou gewoon.
1: Als je nou gewoon Nederlands praat praten.
0: Groningse nummers uitgebracht.
1: Oké. Okay.
0: We zijn er.
2: Ben je eruit?
1: Ja. Ja. Ja,
0: nou. Het is me gelukt hoor.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: We gaan naar het eerste verzoekje wat we binnengekregen hebben. En dat is van Thea. En die vroeg aan Michael Bolton. En A Love So Beautiful.

0: Oei. Ineens was die weg.
1: Ja, hebben we wel 3 gehad dan?
2: Ja, we hebben er 3 gehad, ja.
1: Nou, volgens mij niet.
2: Jawel hoor.
1: Oh, toch wel.
2: Ja, we hebben een verzoekplaatje gehad.
1: Oh ja.
2: Weet je nog?
1: Oh ja, van hoe heet die, hè?
2: Ja,
1: Michael Bolton. Ja. Jij bent zo vaag en stil.
2: Ja, maar dan in het Engels.
1: Ja. Ik heb wel gelijk, hè. Andreas is in 2005 2004 overleden. En het nummer is in 2005 uitgebracht. Dus postuum is dat
2: uitgebracht. Ja, ja, dat was een cover inderdaad van een nummer van Roy Orbison.
1: Ja.
2: En het is heel mooi uitgevoerd. Dus door Michael Bolton.
1: Ja.
2: Op verzoek van Thea.
1: Leuk.
2: Omgedraaid. Ja. En daarna hadden we Chariots of Fire van Vangelis. En A Wider Shade of Pale van Procolero.
1: Ja, en dat is doordat er weer een eentje is geweest die het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild. Dat is de bassist.
2: De originele bassist.
1: De originele bassist van toen de tijd. En hij heeft op het nummer Wider Shade of Pale heeft hij ook meegespeeld.
2: Ja.
1: Als bassist.
2: Ja, want daar was bij de oprichting.
1: Ja. We hebben het over David Knight.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Dat moet je wel even vertellen, want anders ga je die andere. Die is pas 80.
1: Ja, daarom.
2: David Knight was 81 jaar.
1: Ja.
2: Nou ja, jij wilde nog wat vertellen over Vangelis, hè?
3: Vangelis. Hij werd geboren bij Volos in Griekenland. Als 4-jarig kind gaf hij zijn eerste concert voor ongeveer 4-jarig kind. Voor ongeveer 2000 luisteraars. Hij was grotendeels een autodidact. Hij heeft bijvoorbeeld nooit muziekles gehad en was nauwelijks in staat bladmuziek te lezen of te schrijven. Midden jaren 60 formeerde hij de groep Formings, die in Griekenland heel populair werd. Vangelis richtte de progressieve rockgroep op Papanassiou Set. Later Aphrodite Child met onder meer Demis Roussos. In Europa scoorde de groep vele hits, waaronder Rain and Tears. En in 1972 ging Aphrodite Child uit elkaar. Nog voor de verschijning van de laatste LP. De LP die heette 666.
2: Oh.
3: Ja.
2: Ja, dat is niet fijn.
3: Nee. Dat kan het.
2: Zeker niet.
3: Het kan ook soms zijn dat je.
2: Als je een los kunstgebiedje hebt. 666. Dat schiet niet op. Hé, maar we gaan even naar het volgende weer.
4: Flevo Verzoekplaat.
2: We kregen een verzoekje binnen van iemand die op zijn zolderkamertje zit. Een collega van de dinsdagmiddag.
1: Ja.
2: En die zei, het is een moeilijk woord. Besa muy mucho. Ja, dat is best wel moeilijk. En zeker als je de artiest verkeerd omschrijft. Evoris, Jacob.
1: Het is Cesaria Evora.
2: Ja.
1: En zij komt uit Kaapverdië.
2: Maar we zochten ons helemaal. Tenminste, ik zocht helemaal een breuk.
1: Omdat jij niet aan mij gevraagd hebt: van ken je dat? Dan had ik meteen gezegd: oh, dat is zij. Sorry.
3: Ja, als je het aan mij net gevraagd had, ik ook zo gezeten. Als
2: had je dat ook gezegd, hè? Ja,
3: sorry.
2: Maar genoeg erover. Fred, die vroeg hem aan. Het is een mooi nummer van Cesaria Evora. En het heet Besame Mucho. Oh, dus de verkeerde.

0: Rubets.
1: Ja.
0: You're the reason why. En dat had een reden waarom we hem draaiden.
1: Ja, ook hier is er weer eentje geweest die het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild.
0: Ja.
1: Tony Thorpe. Was ook bassist volgens mij, of gitarist?
0: Ja, gitarist, bassist en tweede liedzanger.
1: En tweede liedzanger.
0: En volgens mij heeft hij dit gezongen.
1: Dit heeft hij inderdaad ook gezongen. Hij heeft het ook samengeschreven met Alan Williams.
0: Oké, okay. Nou, dan zijn we helemaal op de hoogte. Daarvoor hadden we Mathilde van niemand minder dan Mathilda, moet je zeggen, van Harry Belafonte. En
1: Agneta. Daar weer voor
0: Mathilda. Het is Agneta. Maar dan anders.
2: Ja,
0: maar
2: zo zegt hij het ook, hè?
0: Ja, en daar hoor je nog een verzoekje van Fred, van Fred's Music Mix, elke dinsdagmiddag tussen 2 en 4. En die had het verzoekje...
2: Samen met Aard, hè?
0: Samen met Aard, ja. Ja, het is goed dat je dat zegt, dat we dat ook even vermelden. Besame Mucho, vroeg hij aan van Cesaria Evora. Die komt uit...
1: Cap Verde. Yes.
0: Ja, dat wonderbaarlijke voetbalteam.
1: We zouden het geloof ik niet over voetbal hebben.
0: Toch? Nee, we gaan het niet over voetbal hebben verder.
1: Okay,
0: nee, gaan we het helemaal niet, gaan we verder niet over hebben. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte.
1: Ja.
0: Wij wachten op de dokter. Ik zou zeggen tot zo.
1: Tot straks.
2: Ja.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7de Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken en daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Wij wachten op de dokter.
1: Ja, tweede gedeelte van Wij wachten op de dokter. Nog tot 12 uur zijn we met z'n drieën bij u. En wij zijn...
2: Joop Veniger.
3: Jan van Leunen.
1: Peter Bakker.
2: Geweldig.
1: Ja, dan hebben we dat ook weer in de juiste volgorde geroepen.
3: Nee? Ja, we kennen het wel.
1: Ja. Ja. Ik wilde eerst wat anders zeggen, maar dat ga ik niet doen.
3: Nee.
2: Maar voor jou het geen mooie kan
1: doen. Nee, gaan we helemaal niet doen. We begonnen zoals altijd deze zomer met een cover van Summertime. En deze keer een uitvoering van Gare du Nord. In het begin denk je van, dat is beter niet kunnen doen, maar het is toch wel lekker.
3: Het is gewoon heerlijk. Ik bedoel, hier lekker onderuit en ik draai wel vaak van dit soort muziek hoor. Heerlijk gewoon.
1: Ja, het is ook wel lekker.
3: Whiskytje erbij. Oh, dat mag niet meer.
1: Nee, dat mag niet. Nee, dat mag je niet roepen.
2: Ja, gewoon je ogen dicht. Lekker lang uit.
3: Zo is dat.
1: Heerlijk, ja. Glaasje water.
3: Nou, maar even een bakje koffie.
1: Geweldig. Maar goed, tweede gedeelte zoals gezegd. En het item wat we dan aan het begin van het tweede uur altijd hebben staan, dat is deze. Drie, dan één. Met deze keer... Frankie Lane. Die is door Joop aangegeven.
3: Dat
1: we gaan 1949, 1953 en 1961.
3: En daarna gaat Joop er wat over vertellen. Toch?
2: Tuurlijk.
3: Ja. Of ga je ervoor wat over vertellen? Dan moeten we de vogeltjes erin gooien.
2: Laat ik helemaal jullie over. Ik weet niet wat. Doe maar
1: daarna. Hier zijn ze allemaal niet.

0: 3 van 1.
1: Wat hartstikke lekker. In één keer ben je van alles en nog wat kwijt.
2: Trein ontspoort?
1: Hè? Ja, het gaat, ja, de trein is ook ontspoord. Inderdaad, die ook weg. Ja. Het is echt niet te geloven.
3: Wat kun je allemaal doen?
1: Ja, ik heb geen idee, jongens, wat ik aan het doen ben. Ik ben van alles en nog wat kwijt. Echt.
2: Deze hebben.
1: En dan, we zien het wel.
2: Ja.
1: Die moet uit. En zo. Ja, nou weet u ook even wat ik aan het doen ben hier zo.
2: Ja, aan het zweten eigenlijk.
1: En het organiseren. Man, man. We gaan het nog een keer doen, hè. 3 van 1. Frankie Lane.

Dat was 3 van 1 van Frankie Lane. Hij werd geboren als oudste van 8 kinderen. Zijn ouders, Giovanni en Crescentia Lovecchio, waren geëmigreerd vanuit Montreal op Sicilië. Leens vader werkte in Chicago als persoonlijk kapper van de gangster Al Capone. Nou, niet verkeerd, denk ik. Lane maakte kennis met de muziek door op de lagere school in het kerkkoor te zingen. Toen hij Al Jolson's film The Singing Fool zag, wist hij zeker dat hij muzikant wilde worden. En hij ging van school af. Op 17-jarige leeftijd zong hij voor een 7000-koppig publiek. En hij werd 5 maal teruggeroepen voor een toegift. Maar echt succes als zanger, dat was pas 17 jaar later. Hij vierde toen successen met nummers als Answer Me,

0: I Believe, Jezebel, Hey Joe, Granada, Jealousy, Mule Train, Cool Water en The Lucky Old Son.
1: Nou, mooi. Mule Train hadden we gedraaid. We hebben I Believe gedraaid. En The Hanging Tree.
0: Ja.
1: Hoe moet je daar nou weer bij voorstellen?
0: Nee? Mooi, hè?
1: Ja, maar is echt leuke nummers. Drie stuks. De eerste die kwam uit 49, de andere 53 en de laatste uit 61. Dan weten we dat ook weer. We gaan naar een ding en dat heet een item en dat heet
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ik moet denk ik gewoon stoppen met dit, dit doen allemaal. Dat gaat allemaal niet goed.
3: Nou, maar goed, we gaan naar de verzoekplaat.
1: Ja, we gaan naar een verzoekje.
3: Oké.
1: Verzoekje van Harriet, die vroeg aan René Riva met Zellavi. Maar dan moet ik deze doen. Dan moet ik deze even stoppen. Ja, zie je, het gaat helemaal niet goed. Ik ben echt van slag af.
3: Je bent helemaal van slag, ja.
1: Ja, ik ben helemaal van slag. Maar dat komt ook omdat in het begin ging het niet helemaal lekker. Nou, nog een keer dan. Op verzoek van Harriet, René Riva.

0: Min of meer een verzoekplaat, want iemand zei tegen me, je moet hem draaien, joh, Steven Kensington. Het is een nieuwe single van ze.
1: Geweldig. He? En ik heb hem ook gezien net op NPO Klassiek met een orkest. Dat is echt niet te geloven. Zo mooi.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is met een groot orkest erbij.
1: Met een groot orkest erbij, ja.
0: En dat klinkt misschien wel veel mooier. Ja, moet je telefoon op stil zetten, Joop.
1: Ja.
0: Dan piept hij niet zo.
2: Laat hem los.
1: Laat het los. Laat het gaan.
0: Steden is van Kensington. Daarvoor hadden we Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday van Boney M.
1: Ja.
0: Van Lang Vervlogen Tijden. En daar weer voor het verzoekje van Harriet Zellavie van René Riva.
1: Ook van Lang Vervlogen Tijden.
0: Ja, ook van Lang Vervlogen
1: Tijden. René van Heunen heet hij eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, het is familie van me.
0: Oké.
1: Okay. Ja, leuk. Leuk.
0: Ja.
1: Ja, en hij heeft ook Wheels in de winkel. Heeft hij dat nummer ten gehoor gebracht.
0: Heeft hij ook gezongen?
1: Ja, hij zingt helaas niet meer. Hij is nu iets met cartoons aan doen en toch een beetje het geloof ingestapt.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar op zich gaat hij wel leuke plaatjes uit. Hij heeft ook een duetje gedaan met Willeke Alberti.
0: Oh, ja. Ook leuk.
1: Ja.
2: En de nummer heette?
1: Ja, dan ga je me dingen vragen wat even niet naar boven kan borrelen.
2: Ik alleen maar.
0: We gaan gauw verder met Italiaans uit de oorschelpen met Laura Pausini en La Solitudine.
1: La Solitudine.
0: Ja, zo moet je het ook zeggen, ja. Dat schijnt beter te zijn. Hier staat La Solitudine.
1: Ja, is goed.
2: Wat zei jij? Het
1: is goed met je. Nee. La Solitudine is het.
0: Ja, zo.
1: Hoor je het nou?
0: Zo moet je het uitspreken. Ja, dat is Italiaans.
1: Hoor nou toch eens. Hoor nou toch eens.
2: We gaan kijken wie er gelijk heeft.
1: Ik word geappt.
0: Je wordt geappt?
1: Ja, ja. Ik denk dat er geappt wordt van...
0: Is toch niet goed.
1: Hij is ook acteur, moet ik vertellen.
0: Oh, hij is ook acteur.
1: Ja.
0: Nou, maar wij ondertussen naar Laura Pausini luisteren. Goed.
1: Zo is dat.

0: Bom, bom, bom. Toen was die afgelopen en op de achtergrond hoort u iets, ik weet niet waar het vandaan komt.
1: Nou, ik luister naar iets van de dijk.
0: Ja?
1: Volgens mij is dat, Dief in de Nacht, is dat gestolen van de dijk, maar ik te twijfel ik aan. Dus ik was even aan het luisteren.
0: Oh, je was even aan het luisteren. Ja. Het heet in ieder geval hetzelfde.
1: Ja, het heet wel hetzelfde.
0: Dat wel. Dief in de Nacht, dat hoorde u net van Jeffrey Heesen en Mike Petersen. En daarvoor, ja, dat kan niet missen natuurlijk, dat het van Andrea Rieu. Andrea, dat wil ik niet zeggen. André Rieu en het Johan Strauss Orkest is The Second Waltz. En daar weer voor La Solitudine.
1: Nee.
0: Toudine. Mag ook.
1: La Solitudine.
0: La Solitudine. Laura Pacini.
1: Ja, ja, dat klinkt beter.
2: Op haar 19e jaar was ze al wereldberoemd in Italië.
0: Oh ja?
2: En kort daarna, ja, ze heeft, weet het... Die plaat die je net opnoemde, dat is een standaard en een internationale hit geworden.
0: Oké, okay, op de 19e.
2: En haar, ja, en haar titeloze debuutalbum werd uitgebracht in Italië op 23 april 1993. En later werd het een internationaal succes.
0: Okay.
2: Met 2 miljoen verkochte exemplaren.
0: Doe maar.
2: En de opvolger Laura,
0: ja,
2: werd in 94. En dat bevestigt haar internationale succes met wereldwijd 3 miljoen verkochte exemplaren.
0: Ja, zo. Nou, dat zijn toch wel aantallen, hè? Ja.
1: Dat zijn zeker aantallen.
0: We gaan even naar...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Dank u wel, meneer. We hebben nog eentje binnengekregen van Renger.
1: Ja.
0: En die wilde horen Linda Ronstadt en It's So Easy.

0: Nou, dat was de Bonanza. Ja. Je hoorde hem ook in Tante uit Texas. Een klein stukje. Ik denk, nou, dan moet hij er maar tussenin.
1: Ja. Ja, nou, goed gedaan, jongen.
0: Een Tante uit Texas, die was van Joey Nicolai. Geweldig. En daarvoor hadden we een verzoekje van Renger. En dat is wel geweldig. It's So Easy van Linda Ronstadt.
2: Ja, het is ooit geschreven door Buddy Holly in 1958.
0: Ja, heel lang geleden.
1: Heel, dat was wel heel subtiel, hè, wat je deed. Dat was wel geweldig.
0: Hoezo? Dat hij dat in 1958 geschreven
1: heeft? Tante uit Texas zei je van, geweldig. En toen konden ze die ook nog aan. En toen zei je van, die is wel geweldig.
0: Ja. Oh ja. Soms heb ik het zelf niet eens door. Hey, we gaan naar Summer in the City van de Love and Spoonful.
2: Ja.
0: Een van de eerste singeltjes die ik draaide.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dat was wel heel letterlijk. Hè?
1: Slow down, brother.
2: Slow down.
1: Nou. Brother. Brother. En een beetje spraakgebrek die man. Nee hoor, helemaal niet. Leuke plaat. Slow down van Douwe Bob. En daarvoor gaan we Summer in the City van The Lovin' Spoonful.
3: Ja, dat waren weer de laatste 60. Twee van...
1: Dat waren de laatste twee, ja.
3: Van dit...
1: De meeste die gezongen waren.
3: Ja, nou ja, goed.
1: Nu is op de achtergrond is er nog één op zijn viool aan het...
3: Jengelen.
1: Ditteren.
2: Is het een dwarsfluit?
1: Nee, het is een viool. Okay. Het is echt een viool. Nine by Nine is dit van John Dummers. En de Famous Music Band.
3: Mm-hmm.
1: Op de achtergrond. Maar dat is dan ook de laatste. Die brengt ons naar het nieuws van 12 uur.
3: Ja.
1: Ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks aan ons een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Zico Omroep.
2: 24/7
1: inderdaad. Tot de volgende keer.
3: Het gaat u goed.
2: Mazzel.
3: Ja.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels.

0: u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

nieuwsgierig en dat maakt me woest. Laatst vond zij een zak met dropjes voor de hoed. Zij liep met een fan die elke weer kan snuiken. Slaap vannacht maar buiten ben en zorg dat je verkouden bent. Zonde als die drop niet werd gebruikt. De groeten van mijn tante, de groeten van mijn tante. Die donkere tante, ze lijkt op Doris D. Ze heet Marie, ze heet van drie. Het is daarom dat ik er weer zie. Ze gaat naar bed met portret van Benny G. Ik zat op een bankje in een mooi plantsoen. Een meisje.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: luistert elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Nederlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

him and find him fooling around some other gal. Then you rail.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro, die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. ...van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

Brusselse meisjes zo aardig naar je. Passez-vous, mademoiselle. Zeggen de jongens en fluisteren lief. Hoe wat is het?

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Het conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

please, Bojangles. Dance again.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Jan Sjan in Benidorm zit. Tik tegen mijn roesting. Valt de val volk en valt de waar. Gezwier doe kapot en wat doe je dan? Er in de bakken. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot uit. Ik heb geen voeten in hier. En dan denk ik dikwijls om dat plutske.

0: Ik wil naar Sint-Dan en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo geren broen, zei ze. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog zo

flauwekul. De deze spoort als aan een nikkel, blijft thuis en god is een eentje naar Sint-Anne. En daar blijf ik dan, forever.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Funke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

veremo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45, aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: Het is maandagavond 20 juli van het jaar 2026. We begonnen weer eens met onze artiest van de avond. En dat is dit keer Sandra met het nummer In the Heat of the Night.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. De eerste uur 3 onderdelen. Nederlandstalige muziek. Onze artiesten van de avond Sandra en Middle of the Road. Maar zo gezegd, we beginnen met Nederlandstalige muziek. En we gaan eens even lekker vrolijk beginnen. Met een misschien wat ouder plaatje uit het jaar 2019 van Stefan Jansen. Wat genaamd is Voor Geen Goud. MUZIEK

0: Even lekker een stukje vrolijke muziek. En dat van Stefan Jansen met 2 S'en voor geen goud. Wat ik zo even snel zie is dat hij uit Brabant afkomstig is.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
0: We zitten nog een klein beetje in het vrolijke hoekje. Want daar hoort de volgende toch ook een klein beetje bij. Maar wat dat betreft is het natuurlijk leuk dat je luistert. Wat dat betreft om nog een lekker vol programma te gaan tot aan 10 uur. Nederlandstalige muziek van Bram Bechtold. En die zingt eigenlijk over een typisch Nederlands woord. Gezellig. En hij zingt dan ook over gezelligheid.

0: Wie heeft er nog nooit van de naam Bram Bechtold gehoord? Nou, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar het is altijd wel grappig om dit soort plaatjes te draaien. Gezelligheid.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken op.
0: En het is weer even tijd om een kijkje te gaan nemen in de hitparade. Daar vond ik deze, een nieuwe van Emma Heesters. Hartenbreker.

0: spreek ik die van jou.
1: Uit de hitparades van vandaag natuurlijk muziek van Emma Heesters. Eigenlijk bekend geworden zeg maar, door zelf muziek te maken via YouTube. En tegenwoordig is ze gewoon een grote ster. En zeker met het nieuwe nummer Hartenbreker.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Voor de volgende gaan we denk ik wel een stukje terug in de tijd als ik het een beetje zo beluister. Gezongen door Anita Berends. Oude Kees, die was

0: plaatje afkomst van Anita Berends. Oude Kees, die was dus postbode en dat zong ze in ieder geval. En als je dan een beetje denkt aan de postbezorging van vroeger. Inderdaad, de zware postzakken die je moest sjouwen. En tegenwoordig natuurlijk, het is zo weinig geworden dat de post nog maar 1 keer in de 3 dagen langskomt.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker nog op.
0: En voor de volgende is eigenlijk een live opname en meestal is dat niet zo'n succes. Maar bij Bluff is dat toch aardig gelukt in 1998 met het nummer Aan de Kust.
3: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

En natuurlijk was het een heerlijke live-opname, dat van de formatie Bluff. En dat nummer Aan de Kust uit het jaar 1998. Goedenavond. In ieder geval lekker blijven luisteren. Zo direct natuurlijk aandacht voor onze artiest vanavond, Sandra. Maar eerst gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Nederlandstalige muziek, wat bewijst dat het niet altijd nog maar trekzakmuziek is wat het vroeger was. Want dit klinkt namelijk aardig modern. Afkomstig van een flair en door het oog van de nacht.

0: En muziek afkomstig van een band met de naam Claire.
1: Alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: En een nummer is genaamd Het Oog door het Oog van de Nacht. En deze band Claire die bestaat eigenlijk uit Holti, Max Lorenzo en producer Yves Springer. Tenminste, dat zijn tenminste de namen die ze gebruiken. En dat zijn eigenlijk natuurlijk Boris Wentholt, Max van der Scheer en Yves Springer.
2: Goedenavond.
3: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Zieke Omroep.
0: En ik zie dat het al bijna 8:30 is. Dat betekent dat we zo direct inderdaad toe zijn aan onze artiesten van de avond. En ik heb vanavond dus gekozen voor Sandra, jawel. Maar is er even één Nederlandstalig plaatje. En die is afkomstig van een meneer die genoemd is Kees Stolk. Ik ken hem inmiddels gezet niet. Maar luister toch maar eventjes naar het nummer genaamd Pico Deluxe.

Dit was dus een nummer afkomstig van Kees Stolk, Pico Deluxe. En ik ben even aan het zoeken geweest, want ik kwam eerst een aardig grijze man tegen. Ik denk, die is het vast niet. Blijkt iemand anders te zijn met dezelfde naam die in 1989 dat nummer in ieder geval uitbracht. Goed, het is tijd voor ons artiesten van de avond, Sandra. En de eerste die ik ga draaien is een uitvoering van een oud nummer genaamd The Everlasting Love.

En onze artiest vanavond is vanavond Sandra. En dit keer even met het nummer Just Like Diamonds uit het jaar 1988. Sandra, dat is eigenlijk Sandra en Lauer. Een Duitse zangeres geboren in Saarbrücken op 18 mei 1962. En op jonge leeftijd wou ze al iets met muziek gaan doen. En op de 12e wist ze eigenlijk al dat ze zangeres wilde gaan worden. Ze won een talentenjacht voor kinderen met de vertolking van een nummer van Olivia Newton-John. En de producer die ontdekte haar talent. En in 1976 nam zij eerste single op Andy Mein Freund op. En daarop volgde in die tijd ook gitaarles en klassiek ballet. In 1979 werd Sandra Lied zangeres van de groep Arabeske. En de groep die was vooral populair in Japan. De groep die bracht namelijk 16 albums uit, waarvan 30 singles getrokken werden. Maar schaars gekleed in strakke t-shirts en kleine rokjes of in erotische kleding was Sandra vaak de blikvanger van de groep. Later zei ze erover: geen vrouw vindt het prettig om op het podium te staan met zulke kleding aan. Maar het was onderdeel van de show, dus tegenwoordig zou ik dat echter nooit meer doen. In 85 ging Arabeske uit elkaar en begon Sandra dus met een solo carrière in Duitsland. En de single Japan East White, een Duitse versie van Big in Japan van Alphaville, werd echter geen succes. En haar vriend Michael Cretu, die al jarenlang studiomuzikant en ook incidenteel arrangeur was van veel bekende Duitse artiesten zoals de Kumbay Dance Band en Boney M, creëerde daarop een team van nieuwe mensen rondom Sandra. En haar artiestennaam werd veranderd in Sandra. Beetje uitdrukkelijk. En een van de mensen van het nieuwe team, tekstschrijver Hubert Kemmler, die kwam met het idee een nieuw single te vernoemen naar Maria Magdalena, de vrouw uit het Nieuwe Testament. De single werd een grote internationale hit en bereikte 21 landen, waaronder dus ook Nederland, Egypte en Zuid-Amerikaanse landen, de nummer 1 positie. Goed, die gaan we dus draaien. I'll Never Be Maria Magdalena.

0: En dat was onze artiesten vanavond. Sandra dus, en I'll Never Be Maria Magdalena. Eigenlijk was dat haar enige echte grote hit. Maar goed, we draaien 5 nummers van haar. Dus ja, de 4 anderen die zijn wat minder of zelfs helemaal niet bekend. Maar goed, dat kan natuurlijk zomaar gebeuren.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: We gaan even een kijkje nemen in de hitparade. Daar vond ik deze van David Guetta, Third Party en John Martin. Hier is Human.

0: ik noem het gekscherend altijd een beetje orgelmuziek, maar het is natuurlijk altijd wel even lekker een zo'n nummertje. David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, en voor de volgende gaan we even terug naar het jaar 1985. Toen bestond zeg maar de house nog helemaal niet. Er waren meer de vrolijke deuntjes in zwang. Bijvoorbeeld deze. Een groepje die noemde zich Baltimora. Die hadden best wel een aardig hitje met het nummer Tarzan Boy.

Ik vond het een beetje gekkigheid natuurlijk. Dat van de groep Baltimora en Tarzan Boy. En dat uit het jaar 1985. Weet je wat, we gaan eens eventjes terug in de tijd naar 1967 met de Sandy Coast.

had je eigenlijk wel 1967 de Sandy Coast. En dat is eigenlijk een Nederlandse band. En de naam was... Ja, zeg het maar. Goed. Kijk naar de klok. Het is ondertussen 6 minuten bijna voor 9 uur. En we gaan verder met een stukje muziek van Carly Simon. We gaan daarvoor naar het jaar 1973. Met natuurlijk het nummer You're So Vain.

1973, daar gingen we even naartoe. En dat met de muziek van Carly Simon. You're so fine. Daar is natuurlijk wel eigenlijk het meest bekend mee geworden met zo'n nummer. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 9 uur en dat betekent dat we nog één nummer te goed hebben. En daarvoor gaan we nog even snel terug naar het jaar 1963 met Billy J. Kramer. Bad to me. Tot zo.

0: Muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vlieseveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: voor de vijfde keer vanavond was dat onze artiest vanavond, Sandra. En dit keer met het nummer Johnny Wanna Live.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat u luistert, mijn naam is Leo en ik ben nog tot 10 uur bij u. We gaan zo direct wat country doen, om half 10 wat klassiek en ook nog wat easy listening. We gaan dus beginnen met country muziek. En misschien is de eerste wel heel erg toepasselijk, want die zegt dan ook If Love Could Pay The Bills. Fixing to.

0: met liefde toch de rekening zou kunnen betalen. If love could pay the bill. En dat is natuurlijk de Engelse vertaling ervan. Fixin' to.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Van lekkere kantoormuziekjes, die draaien in ieder geval tot een 20:30. Zijn over het algemeen niet van die hele bekende nummers, want het zijn nieuwe nummers die in Amerika uitkomen en eigenlijk hier in Nederland nauwelijks te horen zijn. Zo ook deze van Jerick Brooks, I Don't Need Much.

0: Muzikant in muziek wordt ook veel gedraaid door vrachtwagenchauffeurs. Misschien kunt u zich een klein beetje voorstellen met het ritme natuurlijk van de hectometerpaaltjes die aan je voorbij gaan. En dan deze wijze in het nummer van Jerry Brooks, I Don't Need Much.
1: Flevo, ziek een omroep.
0: De front is wel een klein beetje van hetzelfde qua tempo. Maar dit keer wordt het gezongen door Norm Roeken. Feeling Like the Future.

0: u uw ogen wel een klein beetje dicht gedaan en zich voorgesteld heeft dat u inderdaad in een auto een hele lange reis aan het maken bent en inderdaad zo de hectometermaaltjes aan je voorbij ziet gaan. Norm Roek die zong in ieder geval Feeling Like the Future.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: We gaan lekker door met country muziek. Dat doen we in ieder geval nog tot 9:30. Om 9:30 hebben we natuurlijk wat aandacht voor klassiek. Wat dat betreft mag ik straks natuurlijk de platenkast weer in om wat moois uit te gaan zoeken. En daarna hebben we ook nog easy listening muziek. En dat doen we dan nog eventjes tot aan 10 uur. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dit is de afkomst van Shelley Lawson. En die speelt lekker op de gitaar. Nummer

0: Een heerlijk muziekje dat afkomst van Aaron Watson. Marry Me, zoals ze hem genaamd. En volmondig heet hij James Aaron Watson, geboren in 1977. En is eigenlijk al sinds 2015 al actief met het maken van echte country muziek.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week, de Flevo Zieke Omroep.
2: Met muziek voor jou.
0: En we zijn nog altijd bezig met country muziek. En ik probeer toch altijd wel een klein beetje duidelijk te maken dat het niet altijd muziek is wat je kan draaien als je op een paard zit. Bijvoorbeeld deze van Carrie Calloway, Smoke and Mirrors.

0: En dat is muziek afkomstig van Carrie Calloway. Smoke and Mirrors. Oftewel rook en ja, ramen.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Soms kun je het beter maar niet letterlijk vertalen, want dat geeft soms hele rare gevolgen. Hier zijn Dwight Michaels. Ook een lekker nummer. Tips Around the Sun.

0: En dat was Dwight Michael. Tips, trips around the sun. Ik kijk naar de klok, 2:30. Zo dringt natuurlijk aandacht voor klassieke muziek. Maar eerst nog even. Andy Jane, Fly Away.
1: Oh.

zou er bijna op gaan dansen. Niet doen, niet doen. Dan krijg ik ruzie met de verpleging. Dat was Andy Jane. Nummer Fly Away. Eigenlijk wel lekker nummer. Goed, het is ondertussen wel 9:30 geweest. Dus hoog tijd voor onze klassieke muziek. En ik heb eigenlijk een heel stuk bekend stuk uitgekozen. Van Frans Liszt. Ik lees hier trouwens een Hongaars. Ik dacht eigenlijk dat het een Duitser was. Hij speelt gewoon een pianostuk. Maar is niet hij. Het wordt voor hem gespeeld. Liebesträum, nummer 3 in A-flat. MUZIEK

0: Ik weet dus ook niet wie het op piano speelt, maar het was in ieder geval de Liebesträume nummer 3 in A-flat, gecomponeerd door Franz Liszt. En die leefde dus 1811 en 1886. En het blijkt dus eigenlijk een Hongaar te zijn. Met richting liefhebber van klassieke muziek, ja, ik adviseer u altijd maar weer te luisteren op de zondagmorgen. Natuurlijk naar collega Harry Overendorf. Die draait natuurlijk allerlei klassieke stukjes muziek. En dat is echt de moeite waard om naar te luisteren. Maar wij gaan verder met Easy Listening.
1: Blijf wel ziek omroep.
0: Inderdaad. Goed, ik ben bezig om weer even wat rustige stukjes muziek uit te zoeken. En ja, deze kwam ik eigenlijk weer voor het eerst tegen, ondanks dat ik die misschien al een aantal keer gedraaid heb. Celine Dion, Think Twice.

0: En ik heb altijd wel een beetje verwonderd dat zo'n tenger vrouwtje zo'n stem kon opzetten. Celine Dion, die zong in ieder geval prachtig. Think Twice.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En we gaan nog even lekker rustig door ermee. Tot aan 10 uur. Deze is afkomstig van Eva Cassidy, die genaamd is Over de Rainbow.

0: Over the Rainbow. Zeker een nummer wat al door heel veel artiesten is vertolkt. En dit keer dus door Eva Cassidy. En ze deden dat natuurlijk op een hele mooie, zoete manier.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: En als we het over zoete muziek hebben. Nou ja, deze past er eigenlijk mooi in thuis in datzelfde rijtje. Alweer een oudje, zo'n beetje uit de jaren 70 afkomstig. En dat afkomstig van de formatie Brad. Als, oftewel, if.

0: natuurlijk, het is een heel erg zoete nummer. En dat afkomstig van de formatie Bored, genaamd If.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we maar een beetje richting de groeners uit de jaren 50 en de jaren 60. Danny Williams en zijn uitvoering van Moon River.

0: zijn ook allemaal van die prachtige nummers uit de jaren 60 afkomstig. Danny Williams en Moon River.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Goed, we gaan verder met Don McLean, Vincent. Starry.

0: was Don McLean. Die had een hele grote hit met dit nummer in het jaar 1972. Vincent. En wie was die Vincent? Inderdaad, dat was Vincent van Gogh.
1: De beste mix op je radio.
0: En u luistert altijd naar de Flevo Zieke nummer op het nummer Easy Listening Muziek.
1: Altijd dichtbij.
0: Maar goed, het is wel bijna 10 uur. En het volgende nummer is een klein beetje, ja, zeg maar rustig, jazz. En dat gebracht door Julie London. Cry Me River.

heerlijke muziek natuurlijk, afkomstig van Julie London. Ik zei nummer wat heel veel artiesten is uitgevoerd, Cry Me a River. Goed, het is bijna 10 uur. Dat betekent voor mij toch dat het moment is aangekomen om afscheid van u te gaan nemen. Maar ik zal nog even vertellen wat er morgen allemaal gaat gebeuren. Tussen 8 en 10 wordt dit programma nog een keer herhaald. En tussen 10 en 12 dan is Harry Oberdorf nog even terug een keer met Flevo Klassiek. Een programma wat al eerder is uitgezonden, maar wat u misschien gemist heeft. Heeft in ieder geval weer een gelegenheid om daarna te luisteren. Tussen 2 en 4 in ieder geval Fred's Music Mix met Fred en Arend. Zou ik zeker luisteren. En Jan en Truus natuurlijk s'avonds tussen 8 en 10 met Als Pleister op de Wonden. Met daarbij natuurlijk alle weer leuke onderdelen. Ik wens je heel veel beterschap. Probeer het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. En we gaan eruit met Daniel Merriwater.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar-Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75, die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevoziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.

0: Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van